0: Trots op Texel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week in Parijs. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop

0: Wij zijn trots op Texel.
1: This is International.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige perioden, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hanta-virus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Jij brengt mij constant onder hypnose.
0: Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4 zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. De Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige periode en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Radio Texel.
5: Struis.
6: Vroeg. Kansspelautoriteit eist speelbewust 18+ sticker op statiegeldautomaat.

Het is toch heerlijk om zo je programma te beginnen met Mungo Jerry en In the Summertime uit 1970. Blijf luisteren, dit is Radio Texel. Mijn naam is Peter van der Struis. Het is vandaag 7 mei 2026. Ja, het is donderdag en je gaat luisteren naar Dolly Parton. Hier is ze met 9 to 5.

Of af te kondigen. Kid Creole en de Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy uit 1982. Je luistert naar Radio Texel op de 106.1 Muziek voor Iedereen of via de stream www.radiotexel.nl. Het programma heet Struis Vlog. Mijn naam Peter van der Struis. Hier is Duran Duran, Ordinary World.

8. En volgens mocht je luisteren naar Duran Duran, Ordinary World uit 1993 en Natalie Cole. En strakjes krijg je Charles Aznavour, The Old Fashioned Way, na Danny Vera. You've been

0: Het Wadden weerbericht.
1: In de ochtend lage bewolking en lokaal nevel. Maar al snel breekt vandaag de zon door. In de middag stapelwolken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 15 tot 17 graden. De wind komt uit het noordoosten tot oosten, kracht 4. Later op de dag toenemend naar kracht 5. Kortom, ook op Vlieland een overwegend zonnige en droge frisse voorjaarsdag met een stevige oostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

programma Struisvloeg voorbij. Ik heb het weer met veel plezier voor je gemaakt. Morgen is er weer een Struisvloeg tussen 6 en 7. En ik hoop dat jullie dan weer luisteren. Ik hoop ook dat het een hele mooie dag wordt en geniet er een beetje van. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Doei doei.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hanta-virus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
2: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
1: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
3: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
1: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In de ochtend lage bewolking en lokaal nevel. Maar al snel breekt vandaag de zon door. In de middag stapelwolken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 15 tot 17 graden. De wind komt uit het noordoosten tot oosten, kracht 4. Later op de dag toenemend naar kracht 5. Kortom, ook op Vlieland een overwegend zonnige en droge frisse voorjaarsdag met een stevige oostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
2: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
1: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zegen van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
3: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor, en daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuut 20 en het bal is alweer geopend! Ze gaan gewoon door!
1: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In de ochtend lage bewolking en lokaal nevel. Maar al snel breekt vandaag de zon door. In de middag stapelwolken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 15 tot 17 graden. De wind komt uit het noordoosten tot oosten, kracht 4. Later op de dag toenemend naar kracht 5. Kortom, ook op Vlieland een overwegend zonnige en droge frisse voorjaarsdag met een stevige oostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
2: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
4: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
2: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In de ochtend lage bewolking en lokaal nevel. Maar al snel breekt vandaag de zon door. In de middag stapelwolken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 15 tot 17 graden. De wind komt uit het noordoosten tot oosten, kracht 4. Later op de dag toenemend naar kracht 5. Kortom, ook op Vlieland een overwegend zonnige en droge frisse voorjaarsdag met een stevige oostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst. Omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïense drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In de ochtend lage bewolking en lokaal nevel. Maar al snel breekt vandaag de zon door. In de middag stapelwolken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 15 tot 17 graden. De wind komt uit het noordoosten tot oosten, kracht 4. Later op de dag toenemend naar kracht 5. Kortom, ook op Vlieland een overwegend zonnige en droge frisse voorjaarsdag met een stevige oostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko... en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heiloo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest... en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno... staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless... maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In de ochtend lage bewolking en lokaal nevel. Maar al snel breekt vandaag de zon door. In de middag stapelwolken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 15 tot 17 graden. De wind komt uit het noordoosten tot oosten, kracht 4. Later op de dag toenemend naar kracht 5. Kortom, ook op Vlieland een overwegend zonnige en droge frisse voorjaarsdag met een stevige oostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Dit is Radio Texel.

geef het nog heel even. Is wat je zei, het komt wel goed. Ik heb geen tijd, ook al is het beter. Want wat als vrij zijn, is wat je zoekt.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
3: Vanaf het eiland.
6: Toppers van toen.
0: Non-stop.
6: Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
6: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

Alle grote klassiekers op een rijtje gezet in de toppers van toen. Jaren 60, 70, 80 en ook 90. Op een rijtje kun je ze ook vinden op onze website www.radiotessel.nl. Veel plezier!

0: Het Wadden weerbericht.
1: In de ochtend lage bewolking en lokaal nevel. Maar al snel breekt vandaag de zon door. In de middag stapelwolken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 15 tot 17 graden. De wind komt uit het noordoosten tot oosten, kracht 4. Later op de dag toenemend naar kracht 5. Kortom, ook op Vlieland een overwegend zonnige en droge frisse voorjaarsdag met een stevige oostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Toppers van toen.
4: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
3: Toppers van toen.
4: We leven terug.
6: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Amsterdam.
1: Toppers van toen.
2: Non-stop.
3: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Toppers van toen.
2: We leven terug.
4: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
1: Toppers van toen op Radio Texel.
2: Non-stop.
5: Tot zover weer de Toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de Toppers van toen. Radiotessel.nl. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Show.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In de ochtend lage bewolking en lokaal nevel. Maar al snel breekt vandaag de zon door. In de middag stapelwolken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 15 tot 17 graden. De wind komt uit het noordoosten tot oosten, kracht 4. Later op de dag toenemend naar kracht 5. Kortom, ook op Vlieland een overwegend zonnige en droge frisse voorjaarsdag met een stevige oostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In de ochtend lage bewolking en lokaal nevel. Maar al snel breekt vandaag de zon door. In de middag stapelwolken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 15 tot 17 graden. De wind komt uit het noordoosten tot oosten, kracht 4. Later op de dag toenemend naar kracht 5. Kortom, ook op Vlieland een overwegend zonnige en droge frisse voorjaarsdag met een stevige oostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde... was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof. Blijkt het onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

heeft vaker in de schoenen moeten staan. En meerdere gedachten die hij telkens moet verslaan. En dat vechten maakt hem moe, maar hij wil er wel voor gaan. Terwijl mama het hem leert dat hij gevoelens mag verstaan. Moet hij veranderen voor iemand zoals zij? Maar hoe neemt hij controle over liefde en zijn pijn? En kan hij met haar groeien zonder niemand meer te zijn? Dit is geen verleden tijd, maar misschien is hij het al kwijt.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof. Blijkt het onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

aantal mensen dat bang is dat Nederland betrokken raakt bij de oorlog. En dit jaar ervaart 53% van de ondervraagden een zekere mate van angst.

niet. Dat komt natuurlijk door de huidige conflicten, zoals in Oekraïne en het Midden-Oosten. Op de vraag of er tijdens de herdenking ook voor die conflicten aandacht moet zijn, geeft ongeveer de helft aan dat passend te vinden.

Lustig Band. Een belangrijke rol, niet alleen vandaag, ook morgen natuurlijk op bevrijdingsdag. Veel publiek, het is droog,

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip De Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn daaraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
3: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Welkom, welkom.
1: Goedenavond.
0: Weer een nieuwe Country Time met weer de leukste, mooiste...
1: Oudste. Vreemdste.
0: Ja, bijzonderste. Countryliedjes aller tijden.
1: Ja.
0: Hebben wij nog wat nieuws te melden?
1: Hebben wij nog wat?
0: Ja. Voorlopig is dit weer de laatste keer.
1: Ja.
0: Want mijn man moet volgende week geopereerd worden en ik weet niet, hoe lang we uit de running zijn.
1: Nee.
0: Dus dat is weer een verrassing. Ik hoop dat hij met een week weer naar huis mag. Maar ja, dan zal ik er nog niet gelijk zijn. Dus ik ga ervan uit dat we 2 weken er niet zijn.
1: En anders...
0: En anders komen we wel weer in de lucht. Ja. Maar ga maar uit, in ieder geval onze vaste luisteraars, van
1: twee weken niet.
0: Nou, zien, waar zijn we mee begonnen?
1: We zijn begonnen met Ella Langley en Morgan Wallen met I Can't Love You Anymore. En die stond al in de lijst van vorige week, want toen hadden we al gemeld. We hebben 2 duetten met Ella Langley. Eentje met Miranda Lambert en die andere met Morgan Wallen. Maar goed, we hadden tijd tekort.
0: Ja, we hadden weer eens een keer muziek over. In plaats
1: dus
0: van
1: zij
0: haalden
1: het niet, dus ik ben er nu mee begonnen. De samenwerking van deze twee komt voort uit het feit dat Ella Langley in het voorprogramma staat van Morgan Wallen, zijn tour op het moment. Ella heeft dit nummer zelf geschreven en ingediend bij Morgan. En die was gelijk weg van de openingsriff en daar stemde in met deze samenwerking.
0: Hij was meteen enthousiast.
1: Ja, dat.
0: Lekker. Nou, dan gaan we lekker verder met Juice Newton.
1: Oud,
0: ja. Angel of the Morning heet het nummer. En dat werd ooit geschreven door een Evie Sands in 1967. Dus zo oud is het al. Toen werd het voor het eerst uitgebracht. Het werd een grote hit in 1968 door een Mary Lee Rush. Geen idee. Andere bekende versies waren de
1: Shaggy
0: bijvoorbeeld. Die heeft er een soort reggae twist aangegeven. Maar Chrissy Hynde heeft het ook gecoverd. En daar kon ik het nummer van.
1: Nee, ik kon hem van Shaggy.
0: Nou, ik kon hem van Chrissy Hynde.
1: Ja, je bent ook een stukje ouder.
0: Ik ben iets ouder. Ja. Kan je niet zien, maar het is wel zo. Angel of the Morning van Juice Newton.

0: Angel of the Morning van Juice Newton. En wie van onze mannelijke collega's heeft hier zijn baard zitten trimmen?
1: Ja, of zijn haar.
0: Of zijn haar zitten knippen. Het hele mengpaneel zit onder de haren.
1: Grijs. Wie is er grijs?
0: Nou, ook zwarte haren.
1: Ah.
0: Korte haren voornamelijk. Dus vandaar dat ik vraag, wie heeft er zijn baard zitten trimmen?
1: Misschien Rui?
0: Ja, maar bij jou ligt het dus ook. Dus ja. Er zijn twee mannelijke collega's die dat hebben lopen doen.
1: Ja.
0: Kom maar even in de app in de lucht, mannen.
1: Het is het verhaarseizoen, hè? Dus ik
0: denk... dat is zo, ja. Want ze kunnen niet van ons zijn.
1: Nee, wij hebben niet grijs.
0: Lang haar. En niet, ja, jij wel. Maar die zijn lang.
1: Ja, dat is waar. Die zijn niet kort. David Allan Coe is vorige week op 86-jarige leeftijd overleden.
0: Ja, en die stond er ook al in. En toen waren we ook... die past ook niet meer. Dus we zijn al een week lopen we achter de feiten aan.
1: Ja, ja, klopt. En vorige week leefde die nog dat ik dit stukje schreef.
0: Ja, maar de dag daarna
1: maar
0: niet
1: de dag
0: meer.
1: Daarna niet meer.
0: Dus ik heb het kan snel gaan.
1: Ik heb mijn stukje een beetje aangepast. Hij werd en wordt nog steeds gezien als een van de iconen van de outlaw country. Hij bracht grote delen van zijn jeugd door in tuchtscholen en gevangenissen. En na zijn vrijlating in 1967 trok hij naar Nashville, waar hij in eerste instantie in een rood-witte lijkwagen woonde, die hij voor het Ryman Auditorium parkeerde.
0: Weet je dat ik dit allemaal gehoord heb?
1: Dat zal ze ongetwijfeld wel ergens verteld hebben nu.
0: Nou, ik volg dus de Nare Jongens podcast van Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En die hebben op zondag hebben ze altijd een item in de Bassie en Jan synagoge. En dan op het eind doen ze dan de dodenlijst.
1: Oh, ja, dat kwam mij ook bij natuurlijk.
0: Precies, en toen begon Bas Paternotte dus de dodenlijst. Wie hebben we? Nou, we hebben David Allan Coe. Ja. Ik denk, hey, wacht,
1: ja,
0: die ken ik. Dus, maar die vertelde dus precies wat jij allemaal...
1: Ja.
0: Hij had een ander liedje, want aan het eind draaien ze ook een liedje van die artiest. Hij had een ander liedje waar hij helemaal wel gek van was.
1: Toch dus, nog een iets andere invulling dan.
0: Ja, toch nog een iets andere invulling. Ja.
1: Ja. Ja, hij stond ook bekend om zijn weigering zich aan de regels te houden in Nashville. Het, eens een boefje,
0: altijd een boefje.
1: En hij is overleden op de 93ste verjaardag van Willie Nelson.
0: Ja, andere outlaw.
1: Ja, andere outlaw inderdaad. If this is just a game.

0: Brown Hair had hij genoeg.
1: Nou, God hebben zijn ziel.
0: Nou, zeker. David Allen Co.
1: Nou, we hadden het er net al over. Vorige week 93 jaar geworden op de sterfdag van David Allen Co. Maar helaas was vorige week de tijd op om beide te eren. Dus dan doen we maar in deze
0: uitzending. Battle at his neck.
1: Precies. Shooter Jennings is...
0: Wat is dit?
1: Dat is een aanhanger die voorbij
0: komt. Oh. Raam staat toch niet open?
1: Nee. Goed. Shooter Jennings is
0: misschien
1: de zoon...
0: Misschien moeten we even melden dat we een uitzending hebben.
1: Volgens mij hebben ze het niet eens gehoord. Maar jij maakt er een punt van, Sini. We gaan weer verder.
0: Oh, nou, doe maar.
1: Shooter Jennings, voor de derde keer, is de zoon van Waylon Jennings. Waar Willie natuurlijk vaak muziek mee maakte. Maar aangezien Willie nog maar de enige overgebleven oude rakker van de Highwayman is, moet hij het nou natuurlijk met de nazaten doen.
0: Ja.
1: Dus, When I'm Stoned... Shooter Jennings en Willie Nelson. En volgens mij is dat...
0: Dat is geen onbekend terrein
1: nee,
0: voor...
1: Nee, dus regelmatig is hij dat.

0: Nou, kom er maar in hoor, ik ben er wel zat van.
1: Misschien was je zelf al stoned dat
0: je
1: erin zette.
0: Ik weet eigenlijk niet precies meer wat de reden was dat ik deze er nou juist ingezet heb. Maar ik vind er geen fuck aan.
1: Nou, nee, ik heb wel betere muziek gehoord.
0: Precies, dus hij gaat uit. Jij mag verder.
1: Ik mag verder. Carly Pearce. Carly is inmiddels druk bezig met voorbereidingen voor haar vijfde studioalbum alweer. En fans noemen het al de CP5. Ja, Carly Pearce.
0: Nummer 5.
1: Ja. Oh, ja. Okay. Ja. Ook komt ze deze maand naar Europa met de Inside the Dream Tour. Niet naar Nederland dit keer. Ze heeft ook een nieuwe single met Riley Green heb ze uitgebracht. Ik vind daar niet heel veel aan. Dus ik heb gekozen voor haar ene laatste nieuwe. En dat is You Can Have Him. Not Jolene, maar You Can Have Him.
0: Ja, ik vind hem wel leuk deze.
1: Ja.

0: You can have him.
1: You can have him for Carly Pearce.
2: De allernieuwste van de Muscadine Bloodline heeft een hele bijzondere titel.
1: Ja.
2: 1090. Dus ik heb even opgezocht waar dat vandaan komt en wat het betekent. Maar de titel 1090, 1090, betekent dat een relatie niet altijd 50-50 is.
1: Ah.
2: Soms kan één persoon maar 10% geven door bijvoorbeeld stress, of door verdriet, of door mentale druk, of door ziekte, noem maar op. En dan neemt de ander tijdelijk de overige 90% op zich.
1: Aha.
2: Vind je die mooi gevonden?
1: Ja, zeker.
2: Het nummer gaat dus over trouw blijven aan iemand op zijn slechtste dagen.
1: Nou, dat is toch mooi, mooi omschreven.
2: Vond ik ook. 1090 van Muscadine Bloodline.

0: Muscadine Bloodline. Ook een mooie naam trouwens.
1: Ja, zeker. Ook mooi bedacht.
0: 1090.
1: De opvolger van I Want You van Cody Johnson, die heet Hello Lonesome. En Kojo zelfs omschreef het nummer op social media als volgt. No agenda on this one. Just wanted you all to hear it and think, that's a damn country song. En dat doet hij, vind ik. Een jaren 80 country sfeer met heel veel fiddle.
0: En dit komt op zijn nieuwste album ook?
1: Ja.
0: Oké.

0: jaren 80 sound.
1: Heerlijk nummer.
0: Wel, hè?
1: Ja, ik hou daarvan. Ja,
0: echt authentiek country.
1: Ja. Steel guitar erin. Ja. Lekker hoor. We hebben een nieuwe country clapper.
0: Ja. Ja. Hij mag maar weer hem twee keer spelen.
1: Ik had er al bij gezet. Ik mag hopen dat hij vaker voorbij komt dan onze country clapper van de maand april. Want die haalde het twee keer. Maar ja.
0: Denk het niet.
1: Ik vrees, nou ja, als ik wel 2 weken weg ben, dan haalt hij het misschien 3 keer.
0: Ja, hebben we 5 keer in mei?
1: Daar ging ik vanuit.
0: Ik weet het niet.
1: Nee, ja. Ik heb ook niet gekeken. Maar goed, het is de allernieuwste van Josiah Siska. En I Saw the Neon Light is een country knipoog naar Hallelujah, I Saw the Light. Een outlaw honky-tonk verwijzing naar Hank Williams. Vind je die leuk gevonden?
0: Ja, ChatGPT zeker.
1: Nee, zelf bedacht. En toen heb ik aan ChatGPT gevraagd, kan ik dat zo omschrijven, country knipoog? Jazeker, wat goed van jou.
0: Kan ik je nog meer ergens mee helpen?
1: Dat, I Saw the Neon Light van Josiah Siska.

0: Josiah Siska met de Country Klapper voor de maand mei. I saw the neon light. John Pardy. Is dit ook weer een nieuwe?
1: Ja.
0: Jezus. Ja. Het zijn gewoon vier nieuwe achter elkaar.
1: En dan komen er nog op een
0: paar. Maar
1: John Pardy die viert zijn doorbraakalbum California Sunrise 10 jaar bestaat. En ter ere hiervan brengt hij op 12 juni een speciale tent.
0: Sorry?
1: Tent.
0: Spelletjes.
1: Tent.
0: Ik kan er niks van maken.
1: De tiende.
0: Oh.
1: Okay. Anniversary edition uit. En de heruitgave bevat drie nieuwe nummers. Drinking and Dancing. If I Had Another Heart. En How Did You Know. En die gaan we nu luisteren.
0: Ik vind een leuke tekst.
1: How Did You Know.
0: Nou ja, heb je niet geluisterd.
1: How Did You Know, hè?
0: Nou, omdat ik geluisterd heb.
1: Ah. Ja, ik wel, maar het is me niet blijven hangen.
0: Nee, heb je niet geluisterd?
1: Ik heb wel geluisterd, maar dat zeg ik, het is niet blijven hangen. Er staan 20, 30 nieuwe nummers in, Anne.
0: Oké. Sorry hoor.
1: Kan je wel eens onthouden?
0: Sorry hoor. Ik vind het een leuke tekst, mensen.

0: Cappuccino van John Party.
1: Nou, door goed te luisteren heb je dat nou ook gedaan?
0: Ja, maar vrouwen weten toch alles? Dat is toch...
1: Ja, sowieso. Ja, en dat, vooral als je Veenstra heet.
0: Dat is wel vragen naar de bekende.
1: Dan heb je nog altijd gelijk ook.
0: Dat.
2: Een country classic.
3: Country classic.
2: Terug in de tijd met Radio Texel. Want ouwe meuk is ook leuk.
1: Hij valt niet onder het kopje van hele bekende ouwe meuk. Maar het is wel natuurlijk ouwe meuk van George Strait, onze King of Country. Hij mocht vanavond weer even langskomen. Een prachtig typisch country begin met de steelgitaar. Mm. En ik word daar blij van dat geluid. Mm. Sowieso samen met een viool en de herkenbare snik, dat maakt het voor mij
0: country.
1: Een echt country nummer. I should have watched that first step. Ik doe dat langzaam uitspreken.
0: Anders dan struikel je over je woorden.
1: Precies dat. Ja. Jij snapt hem.

0: George Strait. Oh ja, was van mij. Ik zat op jou te wachten.
1: Nee, ik ga daar niks over zeggen hoor.
0: Nee.
1: Nou, de meeste mensen weten het inmiddels al wel. Het is ook alweer een tijdje gepromoot op de radio, op de televisie, in de krantjes, in de winkels.
0: Waar heb je het over?
1: Het is aanstaande zondag moederdag aan.
0: Oh!
1: Ja. Oh. En we hebben nu een country song ode aan alle moeders.
0: Ja. Ja. Ik moest denken aan onze mama. Ik dacht dat je hem er daarvoor had ingezet, omdat die 2 mei haar 86ste verjaardag had kunnen vieren, waren het niet dat ze 17 jaar
1: maar
0: geleden...
1: Maar ik denk, het is moederdag, denk die is globaal, dat is voor iedereen. Dus ik denk, het is voor iedereen. Is het, voor alle mama's is het moederdag.
0: Ja, absoluut.
1: Dus ik denk, doe onszelf een ode en ik draai dat nummer. En meestal, zeg maar, bij kinderen kunnen, zeg maar, van alles aan mama vragen. Mama, waar zijn mijn schoenen? Waar is mijn tas? Wat eten we?
0: En papa blablabla. Maar één ding. Hè?
1: En aan papa maar één ding. Waar is mama? God made mama. Van Hadley Joe.

0: Kom maar, hè. God Made Mama van Hadley Joe. En ik heb niks over het meisje zelf opgezocht, maar als ik het plaatje zo bekijk...
1: Is het nog een jong ding.
0: Is nog een jong ding.
1: Ja. We hebben er weer een.
0: Ja?
1: Een AI-artiest.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, Black River Whiskey, want zo heet hij, presenteert zich als zijnde een band-artiest. Maar op meerdere muziekplatforms staat expliciet dat de muziek met AI-tools wordt gemaakt. Ja. Maar ondanks dat is het wel weer een prachtig nummer.
0: Ja, er komt me toch best heel veel mooie
1: AI-nummers uit. Ja, en ik denk dat heel veel mensen zich toch wel in de tekst kunnen vinden. How Do I Live Without You van Black River Whiskey.
2: They told me I'd learn how to live with it. Nobody told me how to live without you.

0: Black River Whiskey. En het eerste uur zit erop.
1: Ja, het is alweer voorbij gevlogen. Ja.
0: We gaan eruit met Dolly. In de pines. Blijf hangen, tot straks.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
2: Een half jaar zitten, ja, ik vind het toch al een veroordeling.
3: 12 maanden zitten.
2: Nou, weet je niet wat?
4: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
2: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
3: Hoe kwam dat binnen bij je?
2: Ja, heftig, hè? Dus,
1: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking en dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: tweede uur Country Time met Sinie en Anneke. We zitten er nog steeds en we zijn begonnen met...
1: Met Joe Nichols.
0: Ja. High notes.
1: High notes.
0: Ik haal ze nooit.
1: Nee?
0: Nee, ik heb daar moeite mee.
1: Jij bent meer van de bas.
0: Ja.
1: Nou, in ieder geval Joe is ook wel weer een nieuw nummer natuurlijk. Maar het gaat over een goede tijd hebben en weer positief in het leven staan nadat je hart gebroken is. Joe is in de maand mei en juni op pad met een special guest van Hank Williams Jr.
0: Oh,
1: hadden wij het net niet over senior, gaat nu wel over junior. En zo is het cirkeltje weer rond.
0: Ja, nou je mag nog een keer, want we hadden het even omgegooid.
1: De volgende is voor Drew Baldridge. Die man...
0: Is ook weer een nieuwe zeker?
1: Dat durf ik even niet te zeggen. Even mijn teksten nog even bijpakken. Ik denk het wel eigenlijk, eerlijk gezegd. Deze beste man die brak door via TikTok, maar hij is inmiddels al getransformeerd naar vaste waarde in de country charts. Hij mag onder andere op tour met Cody Johnson en Luke Bryan, maar hij heeft ook zijn eigen festival, de Big Baldridge and Bonfire Festival, de vierde editie al dit weer.
0: En waar kunnen we dat vinden, mochten we heen willen?
1: Nou, Anne, het is goed dat je dat vraagt.
0: Jij hebt dat opgezocht.
1: Ja, want die vindt plaats op de boerderij van zijn familie.
0: Nou, wat leuk.
1: Dan moet je wel een pittig boerderijtje hebben, denk ik.
0: Dat denk ik ook, maar de meeste hebben wel een paar hectare.
1: Is ook wel zo, ja. Dus, maar dat is toch wel
0: maar
1: leuk.
0: Maar waar?
1: Ja, dat heb ik niet opgezocht.
0: Nou ja. Ja, je moet op zijn range wezen. Ja, maar waar?
1: Ja, op de boerderij. Maar dat zal alleen voor de inside fans bekend zijn. Anders komt iedereen natuurlijk maar. Ja, dat gaat natuurlijk niet.
0: Dan krijgen we dan zo'n... Wat hadden ze toen toch?
1: Voor die verjaardag. Een feestje. Ja. Dat heel Nederland.
0: Ja, precies. Waar was dat ook alweer? Was Gronings dorp, toch?
1: Volgens mij ergens een grin, ja.
0: Ja. Kan je aan?
1: Oh ja, Love Needs You. True Baldridge.

0: you.
1: Drew Baldridge, Love Needs You.
2: We gaan luisteren naar een duet, alhoewel, ja, je kan het ook weer niet echt een duet noemen, want je hoort Keith Urban alleen als tweede stem.
1: Oh, misschien een beetje zijn gitaarpingeltje.
2: En een gitaarpingeltje. Het was wel een droom die uitkwam voor Keith Urban om samen met Don Williams een nummer op te nemen. Het is inmiddels alweer 14 jaar oud, maar ik had het nog nooit gehoord.
1: Ik denk ik ook niet, maar ik vind het ook een vreemde combinatie.
2: Ja, is het ook.
1: Keith is heel wat anders.
2: Ja, maar dat zal je verbazen. Het nummer staat op het album And So It Goes uit 2012 van Don Williams. En Keith deed mee omdat hij dus sinds zijn jeugd een enorme fan is van Don Williams. Dus toen de kans zich voordeed dat hij een nummer met zijn grote voorbeeld kon spelen, heeft hij dat me bij de hand aangegeven.
1: Heel mooi, heel fijn. Maar ik vind dat toch typisch, want zeg maar, als je van Don Williams muziek maar houdt.
2: Ja, en dan, maar het is dus wel een groot voorbeeld voor hem geweest.
1: Maar als je dan toch hoort wat hij zelf maakt, dat is toch een nacht.
2: Hij was wel geïnspireerd door Don.
1: Misschien had hij iets meer geïnspireerd
2: moeten worden. Want ik ben ook niet echt heel fan van Keith Urban. Ik denk dat ik drie mooie nummertjes
1: of zo. En de rest vind ik het een hoop getringel.
2: Maar je hoort hem hier als tweede stem.
1: Leuk.
2: Imagine That.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten.